det vi sist når jeg har Das paradas felt allemaal Ik heb het weer naar jou betaald. Die is op is toe te wonen.